0: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Noord-Holland. Generaties aan goede muziek.
1: If I should stay

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 27 september is het opnieuw tijd voor Boeghout Koest. Een sportief en gezellig dorpsfeest voor jong en oud. Kom fietsen, supporteren, vrienden en buren ontmoeten en genieten van een gezellige koersdag. In het hart van Boeghout op het programma Kids Race rond de kerk. 11:20 de 4-jarigen, 11:30 de 5-jarigen en 11:40 de 6-jarigen. 11:50 tijd voor de 7-jarigen en om 12:00 de 8-jarigen. Er is ook een jongerenkoers om 12:30 voor de 9- en 10-jarigen en om 12:50 voor de 11- en 12-jarigen. Er zijn ook de dorpelingkoersen. Om 13:30 mastersdorpelingen voor 45+. Om 14:45 de damesdorpelingen en om 15:45 de herendorpelingen van 18 tot 45 jaar. Start en aankomst Sint-Bavoplein te Boeghout. Alle info en inschrijven doe je via www.boeghoutkoers.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
3: I love the music.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vanaf 28 september is de living van Vrende in het oude gemeentehuis om de 14 dagen open in de namiddag om gezelschapsspelen te spelen. Dit van 13:30 tot 16:30. Iedereen is welkom. Kom gezellig buurten, speel een spelletje of zak gewoon even neer voor wat rust en een babbel. Drankjes en een stukje cake staan alvast klaar. Een nieuw verhaal, nieuwe vrienden, daar gaan we voor. De Living, oud gemeentehuis Vrende aan de Boomkestraat nummer 2. Vanaf 28 september om de 14 dagen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De grootste hobbybeurs van de provincie is terug. En dat op 25, 26 en 27 september. En dit van 10 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds. Workshops, make and take, hobbymateriaal, tekenen en schilderen, kralen en juwelen maken, handwerk en scrapbooking kaarten maken. €5 inkom en info kan je krijgen via PM Events op het nummer 0495 54 18 31. De grootste hobbybeurs van de provincie op 25, 26 en 27 september. Telkens van 10 tot 17 uur. In het cultuurcentrum Klein Boom aan de Mechelbaan 604 te Putten. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De Zuidrand draait om jou.

track van jouw regio. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZW. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lierse Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Fearless Russians. Radio Zuidland, agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 27 september is het weer tijd voor de jaarmarkt Halle Zoersel, Hal Centraal. Op zondag 27 september is het weer jaarmarkt in Halle Dorp. Van 10 uur 's morgens tot 18 uur 30 s'avonds staat de kiosk helemaal vol met live muziek. Van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags is er de One Mon Band. Van 12 uur tot 15 uur is er Bo en Disco Head. Van 15 tot 16 uur 30 is er Chimp. En van 16 uur 30 tot 18 uur is er Alliance. Alles vindt plaats op de kiosk Halle Dorp, zondag 27 september van 10 uur 's morgens tot 18 uur 30 tijdens de jaarmarkt. De inkom is volledig gratis en iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.
2: De Zuidrand wordt wakker.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Hey.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Vonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag is het weer tijd voor de garageverkoop in Zwijndrecht 2026. De vertrouwde traditie in een nieuw gratis jasje. Kom gezellig rondsnuffelen in de straten van Zwijndrecht. Er is het buurtpunt Baravan aan de Struikheidelaan 24A. Al vanaf 9 uur 's ochtends een papieren deelnemerslijst af en spring gerust binnen voor een gezellig drankje en een babbel. Alle info via www.feestcomité-zwijndrecht.be/garageverkoop. Dat is www.feestcomité-zwijndrecht.be/garageverkoop. Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag in de straten van Zwijndrecht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan Complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontig zomerna. Van 25 tot 28 september in het centrum van Kontig. Hier is het programma van zondag en maandag. Zondag 27 september om 8 uur rommelmarkt. Om 14 uur kermis en feestmarkt. Om 15 uur optreden van de bisschop. Het podium is van Sandra Kim om 16:30. Om 18 uur DJ Agatix. En om 19:30 DJ Jordi alias Jonas van Geel. Op maandag 28 september is er om 9 uur de jaarmarkt en om 10 uur kermis. Bekijk het programma en plan je weekend, want Kontig zomert na. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Maak rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand en je dag kan niet stuk.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30 uur. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert een 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Professor Patrick Kras geeft op maandag 28 september een lezing over geheugen en dementie in Edegem. Deze vindt plaats in lokaal dienstencentrum Den Appel van 19:30 tot 21:30. Als emeritus hoogleraar zal hij uitleg geven over hoe het brein werkt en wat de impact van dementie is. De deuren van lokaal dienstencentrum Den Appel openen om 18:45. Het adres is Oude Godstraat 110 te Edegem. Deelname kosten bedragen 7 en een halve euro. Dit via loket@wztnedegem.be of telefoonnummer 03 450 8401. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 5:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis.

in de Stationsstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 27 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds is er 3 jaar Hoefwij Houdini. Dit aan de Gentse weg nummer 71 te Beveren. Tijd voor een pauti. Op het programma 2 wandelingen van 3 kilometer, 1 wandeling van 6 kilometer. Een hondenmarkt met verschillende ondernemers. De Woefbar, een goodiebag inbegrepen, zolang de voorraad strekt en bij een online ticket. Wat kost het? €3 inkom per woef. Klinkt als een namiddag vol snuffelen, wandelen, rondneuzen, genieten. Kortom, tickets en info via www.woefwijhoudini.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Ontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De grootste hit van vandaag
2: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokante en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De beste mix van muziek en actua, ook op maandag bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uit Kontich. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontich Zomerna. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Komt er zomer na, van 25 tot en met 28 september in het centrum van Kontich. Hier is het programma voor vrijdag en zaterdag. Vrijdag 25 september om 16 uur is er de kermis. Om 18 uur een kinderloop, om 19:30 de G-Run. Om 19:40 Kontich loopt en om 20:30 is er het loopfeest. Op zaterdag 26 september is er om 8:00 ochtends de wekelijkse markt. Om 14:00 kermis, om 15:00 is er de feestmarkt. Om 15:30 een optreden van Bart Kajel. 16:25 LA Luxury. Om 18:00 is er kessen en om 19:15 cookies en cream. 20:45 maken we plaats voor Laura Govaerts en om 22:00 is er Michael Shack. Op zaterdag sluiten we af om 23:15 met Seaman. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschot 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburger. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Wie op de kerstmarkt van Borsbeek een stand wil uitbaten, kan zich nu inschrijven. De markt vindt plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur aan de Sint-Jacobuskerk. Standhouders kunnen er onder meer decoratie, cadeaus, kleding, bloemen, kunst, ambachtelijke producten, eten en drank verkopen. Brokanten en rommelmarktstanden zijn niet toegelaten. Inschrijven kan tot dinsdag 10 november via de website van District Borsbeek. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. De standhouder met het mooiste kraam krijgt een prijs.
5: Een 28-jarige man is aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Mortsel. Hij reed met een Jaguar tot 218 km per uur en crashte uiteindelijk op de E34 bij Vosselaar. De politie zocht de wagen na twee iPhone-diefstallen in Mortsel. De bestuurder vluchtte via de Antwerpse ring en de E313 richting Nederland. Hij haalde gevaarlijk in, ook via de pechstrook. Bij Vosselaar raakte de Jaguar een politievoertuig en een vrachtwagen. De bestuurder en zijn 38-jarige passagier werden opgepakt. De passagier mocht later vertrekken.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en droog. Na mogelijk wat lage bewolking in de ochtend komen er opklaringen en wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met zon en wolken en maxima rond 21 graden. Later neemt de kans op een bui toe. Donderdag wordt het opnieuw iets koeler. Wolken en zonnige periodes wisselen elkaar af en vooral in de ochtend is nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De grootste hobbybeurs van de provincie is terug. En dat op 25, 26 en 27 september. En dit van 10 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds. Workshops, make and take, hobbymateriaal, tekenen en schilderen, kralen en juwelen maken, handwerk en scrapbooking kaarten maken. €5 inkom en info kan je krijgen via PM Events op het nummer 0495 54 18 31. De grootste hobbybeurs van de provincie op 25, 26 en 27 september. Telkens van 10 tot 17 uur. In het cultuurcentrum Klein Boom aan de Mechelbaan 604 te Putten. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Hyundai Creuse in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

ain't no country club either.

zelf zo'n 9 minuten. Maak je afspraak op 22 september in het provinciehuis Antwerpen in de congresruimte. Op 23 september in Hoven in de Albrecht Rodenbach School. Op 24 september te Koningsoeigt in het Koningshof. En op 2 oktober Linkeroever Sint-Anneke Centrum, zaal Cursaal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Kijk gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Goeie avond.
3: Dit is Radio Zuidland, 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: change your mind.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB.